0: De Houden van Julie Arnhem. Dankjewel. Ja.
1: Thank you.

Thank you very much. We love you. Thank you.

Wow, thank you. Thank you, Arnhem!

We houden van jullie. Wauw, Nederland. Dank je wel. Arnhem. Once again, fanfare Tsjokkarlia. I

0: Dank je wel, Arnhem! We houden van jullie, Arnhem! You guys are amazing, thank you. Dank je wel!
1: U heeft geluisterd naar een optreden van Fanfare Ciocărlia uit Roemenië, die op 8 oktober 2025 een optreden gaf in Theater Luxor in Arnhem. De opnametechniek was in handen van Wijnand de Groot, samenstelling van dit programma Benno Wormgoor.

U luistert naar De Nacht met Oude Muziek. Wilt u weten wat u heeft gehoord? Kijk dan op de pagina van dit programma in de gids op concertzender.nl of in de app.

Dit is een nachtprogramma met oude muziek van de Concertzender, wekelijks te beluisteren in de nacht van dinsdag op woensdag tussen 3 en 7 uur.

Dit is De Nacht met Oude Muziek. Luistert u graag naar de concertzender en bent u nog geen donateur? Vanaf 25 euro per jaar bent u dat en helpt u ons bijzondere muziek te blijven uitzenden.

U luistert naar de nacht met oude muziek. Wilt u weten wat u heeft gehoord? Kijk dan op de pagina van dit programma in de gids op concertzender.nl of in de app.

Dit is de Oude Muzieknacht van de Concertzender te beluisteren in de nacht van dinsdag op woensdag tussen 3 en 7 uur. En kijk die voor de speellijst in de gids op concertzender.nl of in de app.

Goedemorgen, dit is de Concertzender met een nieuwe aflevering van de ochtendeditie. Deze week hebben we elke ochtend in ons programma een heroïsch aanbod van muziek. Diverse helden gaan de komende 3 uur de revue passeren. En we beginnen met Orpheus, de muzikant, dichter en profeet uit de Griekse mythologie. Hij ging samen met de Argonauten op zoek naar het Gulden Vlies. Deze ochtend hoort u een aantal werken met Orpheus als onderwerp. En de eerste is Orpheus with his lute uit Twelfth Night van de Britse componist Henry Bishop. U hoort een uitvoering door de Musicians of the Globe met dirigent Philip Pickett.

U hoorde Orpheus with his lute uit Twelfth Night van Henry Bishop. Het meest bekende verhaal van Orpheus gaat over zijn poging om zijn vrouw Eurydice uit de onderwereld te halen. Georg Philipp Telemann is een van de componisten die er een opera over schreef, waarbij hij voor de teksten collegiaal leende uit de werken van Händel en Lully. De Academie für Alte Musik Berlin en het Rias Kammerkoor onder leiding van René Jacobs spelen vier delen uit de opera. En verder hoort u bariton Roman Trekel, de sopranen Dorothea Ruschmann en Ruth Zizak en tenor Werner Gura.

Dat was een selectie uit Orpheus van Georg Philipp Telemann. Nog een compositie met de titel Orpheus with his lute, maar nu uit Henry VIII van Arthur Sullivan. Solist is mezzosopraan Yvonne Howard en ze wordt begeleid door English Serenata.

Yvonne Howard zong Orpheus with his lute van Arthur Sullivan. Prometheus zou volgens de Griekse mythologie de beschermer of zelfs de schepper van de mens zijn. Ludwig van Beethoven schreef een ballet over dit scheppingsverhaal en de strubbelingen van Prometheus. De volledige muziek bij het ballet wordt nu uitgevoerd door het Litouws Kamerorkest met dirigent Karl Anton Rickenbacher.

Christophe Eschenbach en Justus Frans speelden de Drie Mars Heroïek voor piano vierhandig van Franz Schubert. Met de kantate Der Neue Orpheus van voor sopraan, viool en orkest opus 15 creëerde Kurt Weill op een tekst van Ivan Gol een eigentijdse versie van Orpheus die zijn Eurydice wil redden. Een zanger gaat op weg naar de grauwe stad om Eurydice en daarmee de mensheid te redden. Alleen Eurydice is een prostituee, verlossing is onmogelijk en Orpheus schiet zichzelf neer. In deze uitvoering hoort u sopraan Jennifer Frans, violiste Katarina Andreasson en het Zweeds Kamerorkest met dirigent Heinz-Karl Gruber.

U hoorde de kantate Der neue Orpheus uit 1925 van Kurt Weill. Orpheus was ook een bron van inspiratie voor de Franse componist Jean-Roger Ducasse. Hij noemde zijn compositie Mimodrame Lyrique, een lyrisch mimedrama. De Deutsche Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz speelt onder dirigent Leif Segerstam drie symfonische fragmenten uit dit werk.

Dat was een selectie uit Orphée, een compositie uit 1913 van Jean-Roger Ducasse. Het volgende heroïsche werk is van Camille Saint-Saëns. Hij schreef in 1898 zijn Caprice Heroïque, een capriccio voor twee piano's, onder opus nummer 106. De uitvoerende pianisten zijn Marilène Dos en Anne Petit.

U hoorde het Caprice Héroïque voor twee piano's van Camille Saint-Saëns. In de opera's van Richard Wagner komen diverse helden en heldinnen voor. Maar hij schreef ook een aantal ouvertures voor orkest. En een daarvan is de ouverture Christophe Columbus. En die wordt hier uitgevoerd door het MDR Sinfonieorkest met dirigent Joen Merkel.

We besloten deze uitzending van de ochtendeditie met de Orpheus-quadrille van Johann Strauss senior. Voor informatie over de gespeelde werken van de afgelopen 3 uur verwijzen we u graag naar de pagina van dit programma op concertcenter.nl of in onze app. De tekst en samenstelling van deze ochtendeditie waren in handen van Peter Simmers en de muziek kwam uit het aanbod van Muziekweb. Morgen om 7 uur is er een nieuwe aflevering van de ochtendeditie en dan hoort u meer heroïsche muziek. En ik hoop dat u dan ook weer luistert.

Dag luisteraars, dit is Sans Souci. De afgelopen twee weken volgden we Mozart in 1787 naar Praag. Met twee opera's had hij daar enorm succes. Thuis in Wenen had hij dat jaar minder succes. Toch schreef hij ook in Wenen nog veel boeiende muziek. Eine kleine Nachtmuziek bijvoorbeeld. Een van Mozarts allerbekendste werken. Maar zelfs al zou het morgen ontdekt worden, dan zouden experts het onmiddellijk als Mozart herkennen. Het is geen pretentieus werk, maar Mozarts melodische talent zit er vanaf het eerste maat in.

Eine kleine nachtmuziek werd uitgevoerd door The English Concert onder leiding van Andrew Manzi. Minder bekend zijn Mozarts liederen. Ook deze werkjes zijn niet als grote kunst bedoeld. Maar ze verdienen wel meer aandacht. Mozart zet de vaak sentimentele liederen met groot gevoel voor expressie neer. Hier en daar kondigt Schubert zich al voorzichtig aan.

U hoorde vier liederen van Mozart. Dans un bois solitaire, erzeugt von heißer Fantasie, die Spinnerin und Abendempfindung an Laura. Voor de uitvoerende verwijs ik u naar onze website. Terug naar Eine kleine Nachtmuziek. Twee maanden eerder schreef Mozart Ein musikalischer Spaß. Mozart heeft hier expres een slecht werk gecomponeerd. Zo'n beetje alles wat je fout kunt doen, doet hij fout. Het doet denken aan de muziek voor de lol die zijn vader schreef. Andere invloeden zijn Mozarts onbekwame collega's, oefenwerk van Mozarts leerlingen en de tweestemmige zang van Mozarts kanarie.

U hoorde wederom The English Concert onder leiding van Andrew Manze. Deze keer met Ein musikalischer Spaß. Mozarts slechtste werk heeft u nu gehoord. Volgende week kan het dus alleen maar beter worden. Dit programma werd samengesteld door Wouter Steenbeek.

Welkom bij Matchpoint, programma 291. Dit is een vervolg op mijn programma van vorige week over legendarische pianisten. Er is een groot aantal vrouwen die hiervoor in aanmerking komen. Door tijdsgebrek moest ik helaas een keus maken. Gelukkig heb ik toch een bijzonder programma kunnen samenstellen. Ik begin met een van de bekendste Engelse dames, Dame Myra Hess. Beroemd tijdens de Tweede Wereldoorlog, ze is onvervaard, constant en blijvend, ondanks het gevaar van de vallende bommen in Londen. Ze speelt de Toccata in G van J.S. Bach, een opname uit 1950.

Dit was de pianist Dame Myra Hess die de toccata in G van J.S. Bach speelde. Een opname die dateerde uit 1950. En nu een andere grootheid uit die tijd, de Zwitserse Clara Haskell. Ze werd beroemd door haar opnames van de pianoconcerten van Mozart. Ze speelt nu het pianoconcert in C-Clarinetets Kochel 491. Wat mij altijd opvalt in deze opname is de vitaliteit en subtiele nuanceringen van haar linkerhand. Zoals Joseph Hoffman ooit zei, luister naar de linkerhand, dan weet je met wat voor een pianist je te maken hebt. Ze speelt met het Orchestre Lemereux onder leiding van Igor Markovitch en de opname dateert uit 1960.

It was the pianista Clara Haskell, die Mozart's piano concert in C clarinet spielte mit het Orchestra Lamoureux under Leiding von Igor Markovich. Aus der derde pianista habe ich Annie Fischer gekozen. Tijdens een verblijf in Budapest heb ik haar live gehoord in Beethoven's derde pianoconcert. Nu gaan we luisteren naar haar vertolking van de sonate opus 49, nummer 1 in Key Clarinetets van Beethoven. Let op de rust die ze laat horen in het eerste deel. Je hoort iedere maat als een geheel. De opname dateert uit 1977-78.

Dat waren van Alban Berg drie delen uit zijn lyrische suite. Net als Stravinsky hield Kraft nauwgezet bij wat de jonge componisten deden. Wanneer hij hun muziek boeiend genoeg vond, nam hij die op. Hier dirigeert hij twee delen uit Le Marteau sans maître van Pierre Boulez. De opname is bijzonder omdat Kraft zich niet wilde laten intimideren door Boulez, maar zijn eigen benadering wilde kiezen. Ook in deze compositie leidt hij een gelegenheidsensemble.

Dat waren de eerste twee delen uit Le Marteau sans maître van Pierre Boulez. Een componist bij wie Kraft pionierswerk verrichtte was Edgar Varèse, een geboren Fransman die zich in Amerika vestigde. De grillige vormen, abrupte overgangen, fascinerende nieuwe klanken waren een kolfje naar de hand van de dirigent, die, net als zijn meester Stravinsky, hield van een onberekenbare mix van heftige expressie en beheerste koelheid. Robert Kraft dirigeert hier het Columbia Symphony Orchestra in Varèse's Arcana.

Dat was Arcana van Edgar Varèse, uitgevoerd door het Columbia Symphony Orchestra onder leiding van Robert Kraft. Tot zover in de schijnwerper, dit keer gewijd aan Robert Kraft. Hopelijk smaken de gekozen muziekopnamen naar meer. Samenstelling van dit programma, Emmanuel Overbeke.

Goedemiddag, lieve luisteraars. Het is 1 uur geweest. Tijd voor Geen Dag Zonder Bach. Het werkdagelijks programma van de Concertzender. We gaan gewoon door met cantates van de rij die wij gaan doen de komende tijd. En het wordt de zeer bekende cantate 63. Christen etzet diesen Tag. Dat is een cantate voor eerste kerstdag. En wel zo belangrijk omdat eigenlijk herdacht wordt dat de heilige Stefanos, ik noem al de heilige, de eerste martelaar was van de christelijke kerk. Hij werd gestenigd, nog wel in Jeruzalem. En het is een hele boeiende cantate waar veel over te vinden is. Maar hij is mooi, hij is goed, hij is prachtig. U gaat luisteren naar weer eens een keer een uitvoering van koor en orkest van de Bach Stiftung in Sankt Gallen, onder leiding van Roede Vloeds, met sopraan Eva Oltivanyi, de altus, die kennen we goed, Jan Burner, de tenor Julius Pfeiffer en de bas kennen we ook goed, Marcus Volpert.

U heeft geluisterd naar Cantate 63. Christen etzet Diesentaak een cantate voor. De eerste kerstdag uitgevoerd in 1716. En wij gaan door met Bach op piano. En nog wel met dat beroemde Italiaans concert. BWV 971. Best een bekend stuk en terecht. Allegro andante presto. En de cd heet The Source van Justus Eichhorn Piano. We zijn benieuwd.

Wij gaan door met het eerste vioolconcert in A klein, BWV 1041, uitgevoerd door Vadim Groesman. En deze Vadim Groesman die wordt ondersteund door violist Zachary Cartin en het kompas Resonans. Voor mij is het een extra belangrijk concert, want het was het eerste concert wat mijn dochter, toen we op vakantie waren in Engeland, uit haar hoofd moest leren voor haar opleiding.

Ja, ik ben er een beetje stil van. Het laatste deel wat Capella Patensis zong was het Sanctus uit de Missa Maria Zaart van Jacob Obrecht. En gaat u vooral naar hun concerten de komende dagen. Grijp uw kans, zou ik zeggen. Iets heel anders nu. Zangeres Tania Cross wordt 50 jaar en viert dat samen met muzikale vrienden tijdens het 150ste Sein concert in Hilversum. Tegenwoordig woont ze op Curaçao, maar voor een bijzondere Nederlandse verjaardagsviering kozen de Sein-concerten als podium voor een feestelijk concert, samengesteld door en met haarzelf. Tijdens dit verjaardagsconcert maken we kennis met verschillende periodes in haar leven en met de muziek en de muzici die in die periodes belangrijk voor haar waren. Tania zal zelf te horen zijn in muziek van Monteverdi, maar ook van hedendaagse componisten, met klassieke en wereldmuziek. En zal dat doen met diverse bekende muzici, waaronder natuurlijk haar vaste pianist Ernst Munneke. Op hun beurt zullen deze muzici stukken voor Tania spelen, waarbij u mag meegenieten. Een avond vol verrassingen, zowel voor het publiek als voor Tania zelf. Het feest is vrijdag 25 september, dus vrijdag aanstaande, om 8:15 in de Morgensterkerk in Hilversum. En meer informatie vindt u op zijnconcerten.nl. En hier zijn Tania Cross en Ernst Munneke.

0: Tania Cross zong met Ernst Munneke aan de piano Damunt de tu nomes le fleurs van de Catalaanse componist Federico Mompou.
1: U luistert naar Concertzender Actueel.
0: Tijd voor het museum. Het muziekfestival North Sea Jazz bestaat dit jaar 50 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum presenteert Kunsthal Rotterdam de tentoonstelling 50 jaar North Sea Jazz fotografie. De expositie laat werk zien van fotografen Paul Bergen, Rico de Rosario en Andreas Terlaak die het festival door de jaren heen hebben vastgelegd. North Sea staat bekend om zijn programmering van de grootste namen uit de jazz- en bluesgeschiedenis, onder wie Miles Davis, Sonny Rollins, Ray Charles en Alicia Keys. 50 jaar North Sea Jazz fotografie neemt de bezoeker van de kunsthal mee langs behind the scenes beelden en foto's van iconische optredens. Hier is een opname van Ray Charles.

Ja, kenners hebben het natuurlijk al lang gehoord. Dit was niet Ray Charles, maar dit was Jerry Lee Lewis. Net zo geweldig en prachtig. Met What I'd Say. En de tentoonstelling 50 jaar North Sea Jazz Fotografie in de Kunsthal Rotterdam is nog te zien tot en met 11 oktober. Het duurt nog even, maar het Britse vocaalensemble Tenebrae komt naar Nederland. Op maandag 12 oktober zingen ze in de Doelen in Rotterdam en dinsdag 13 oktober in het Muziekgebouw Eindhoven. En daar zingen ze het programma English Glories of the 16th Century. Tenebrae heeft internationale bekendheid gekregen met bijzondere interpretaties van koormuziek uit de Renaissance, maar ook van hedendaagse muziek. William Byrd en Thomas Tallis behoren tot de meest geliefde namen in de Engelse Tudor-muziektraditie. En met dit programma viert Tenebrae enkele van de meest inspirerende werken die deze componisten hebben geschreven, gecombineerd met minder bekend, maar niet minder goed werk van John Mundy en Robert White. We gaan luisteren naar Hymn for Passion Tide, Pange Lingua Gloriosi, door het ensemble Tenebrae onder leiding van Nigel Short.

Dat was Hymn for Passiontide, Pange Lingua Gloriosi, door het ensemble Tenebrae. En voor meer informatie over hun optredens op 12 en 13 oktober in Nederland, kijkt u op tenebrae-choir.com. Aardvark presenteert dit najaar de tweede EP in een reeks van drie, getiteld Four Fathers. Op deze EP duikt het Aardvark Saxofoon Quartet diep in de veelzijdigheid van het vaderschap. Een thema dat even complex, rauw en teder kan zijn als de klanken van hun saxofoons. Met werk van Nederlandse componisten als Swelinck, Andriessen en Escher, maar ook van Aardvark zelf. Frisse nieuwe muziek op het snijvlak van jazz en hedendaagse muziek. En dat is allemaal live te horen en te zien tijdens een concert vrijdag aanstaande, 25 september, om 9 uur in de Tor in Enschede. Nu alvast een voorproefje.

En zo klonk Dopehead van en door Aardvark van hun nieuwe EP Four Fathers. En kaarten voor vrijdag zijn te koop via jazzpodiumdetor.nl. En dan nu tijd voor de column van Aukelien van Hoytema.

Regarde bien is de titel van een chanson van Jacques Brel en tevens de titel van een muziektheaterproductie van het ensemble Sea Sessions, waarvan ik enige tijd geleden de schitterende voorstelling Babar en het ontstaan van de wereld zag. Nu richt het gezelschap zich op een voorstelling met veel tegenstrijdige aspecten. Er zijn daar de paradijselijke Frans-Polynesische eilanden in de Stille Zuidzee, waar de Fransen tot 1996 het paradijs verstoorden met hun atoombomproeven, waarbij het actieschip Rainbow Warrior van Greenpeace door de Franse Veiligheidsdienst in de haven van Auckland, Nieuw-Zeeland, tot zinken werd gebracht. Een ander Polynesisch eiland, Hivaoa, was de plaats waar chansonnier Jacques Brel zijn laatste jaren doorbracht bij zijn Polynesische geliefde en waar hij ook begraven is. Hij schreef er zijn laatste chansons. Het paradijs werd dus wreed verstoord door een van de twee zonnen, de echte zon en de zon van de atoomproeven, die verschrikkelijke gevolgen had voor de Polynesiërs, die nu nog kampen met dodelijke ziekten. Al met al een voorstelling waar ellende en paradijs samenkomen. De teksten komen van twee bronnen, de poëzie van Brel en de teksten van de Polynesische auteur Maori-activiste Chantal Spits, wier familie land afstond voor de atoomproeven. Het idee om hier muziektheater van te maken kwam van pianist en theatermaker Pauline Post samen met toneel- en operaregisseur Ola Mafalani. Ik mocht Pauline Post uit haar repetitie halen om te vragen hoe de voorstelling ontstond. Oorspronkelijk was de gedachte om een musical te maken over de ondergang van de Rainbow Warrior, maar dat leek ons uiteindelijk niet gepast. We wilden tenslotte geen loodzwaar stuk maken. Componist Reza Namavar, die verschillende reizen naar de eilanden maakte, werd benaderd om muziek te schrijven. En aan de andere kant worden de chansons van Brel gebruikt als muziek. Pauline Post zegt dat het goed werkt om bestaande muziek te combineren met hele nieuwe muziek. Alleen avant-garde muziek werkt moeilijk. De combinatie met toegankelijke muziek werkt goed. Zijzelf was jarenlang als pianiste werkzaam in de avant-garde. Onder andere bij het Schönberg Ensemble onder Rijnbert de Leeuw en het Nieuw Ensemble. En ze vormt een pianoduo met Nora Mulder, waarvoor zij muziek liet schrijven. Naast de nieuwe muziek van Reza Namavar arrangeerde zij de muziek van Brel zelf voor haar ensemble Sea Session. Muziek arrangeren is een heel speciaal vak. Hoe heeft ze dat geleerd? Ik heb natuurlijk heel veel gespeeld en ben gewoon op een gegeven moment aan de slag gegaan, zegt ze. Van Brel's muziek zijn de meest volgearrangeerde, sterk klassieke orkestversies gemaakt. En dat heb ik geprobeerd te vermijden en het doorzichtig en open te houden en niet te veel op te vullen. Voor de teksten en chansons van Brel is acteur Hein van der Heijden gevraagd. Pauline vertelt, Hein van der Heijden heeft dat vanaf het begin zeer serieus genomen. Hij nam uitgebreid zangles en heeft meegedacht over de teksten en ze ook naar zijn hand gezet. Regarde bien, het lied van Brel, gaat over een vader die zijn kind waarschuwt voor een naderende ruiter. Kijk uit, is het een vriend die terugkeert of een verloren broer, een jager die ze komt halen of een bode met slecht nieuws? Of is het de dood die hem komt halen? Helemaal op het laatst keert de ruiter om en kan de vader zijn zoon geruststellen en ze zullen nooit weten wie het was. Een mooi lied om de tegenstellingen van het Polynesische paradijs op te roepen. Pauline Post introduceert als muziekinstrument ook de ukulele, als een soort harmonische vervreemding, een gitaarachtig instrument dat door immigranten uit Madeira naar Hawaii werd gebracht en daar het nationale instrument van de eilanden werd. Percussionist Pepe Garcia en zijzelf zullen het bespelen. Regarde bien, het muziektheaterstuk gaat over het paradijs, maar een paradijs dat allerminst onschuldig is. Een muziektheaterstuk van schoonheid tegenover de ellende van vernietigende atoomproeven. In het decor van verfomfaaide stukken karton, alsof er een ontploffing heeft plaatsgevonden, speelt zich dit stuk af.
Pauline waarschuwt, het is geen voorstelling echt over Brel, maar over veel meer, over de verschrikkelijke dingen die op die schitterende eilanden en prachtige natuur hebben plaatsgevonden. En natuurlijk over de poëzie van de chansonnier. Regarde bien van Sea Sessions wordt gespeeld vanaf zaterdag 10 oktober in Theater De Vest in Alkmaar en daarna in de landelijke theaters gedurende de volgende 3 maanden.

En dat was Regarde bien van en door Jacques Brel. En ik wil Aucolien heel erg hartelijk bedanken voor haar prachtige bijdrage. Woensdagmiddag 30 september speelt pianiste Elisabeth Goh in de Vereniging in Nijmegen. De jury van Dutch Classical Talent was onder de indruk van het gemak waarmee Goh schakelt tussen speelgoedpiano en concertvleugel. Via deze twee instrumenten zoekt ze herinneringen op aan de verhalen die ze vroeger schreef en die ze op papier is kwijtgeraakt. Beetje bij beetje vervaagt de grens tussen realiteit en verbeelding in het muzikale wonderland van Elisabeth Goh. Een zoektocht vol storytelling, een memespeler en muziek van onder meer Escher, Gubaidulina, Crump en nieuwe noten van Matthias Spee en Apollon Kalameneos. Van deze Cypriotische Kalameneos nu When the Moon Goes for a Walk, uitgevoerd door de componist zelf.

0: En zo klonk When the Moon Goes for a Walk van Apollon Kalamenios.
1: U luistert naar Concertzender Actueel.
0: Zaterdag aanstaande, 26 september, om 2:00 middag zendt de Concertzender een nieuwe aflevering uit van Mambo, waarin Latin Jazz centraal staat. Deze keer volop aandacht voor de Puerto Ricaanse salsa-muzikant Tommy Olivencia. En van hem gaan we nu alvast luisteren naar A La Yambe.

0: Dat was A la Yumbae van Tommy Olivencia. En zaterdag 26 september hoort u dus meer van deze geweldige artiest bij Mambo op onze concertzender. Vrijdag aanstaande 25 september geeft Menno van Delft een lunchconcert in het Orgelpark in Amsterdam. Hij bespeelt tijdens dit concert een combinatie van drie instrumenten. Een pedaalklavichord uit 2022 met daarbovenop een origineel ongebonden klavichord gebouwd in 1803 en een gebonden instrument naar 18e eeuwse voorbeelden gebouwd in 1991. Nou, dat roept bij mij heel veel vragen op en daar ga ik verder over praten, want ik heb Menno nu aan de telefoon. Welkom Menno.
1: Ja, hallo, dankjewel.
0: Fijn dat je even tijd voor ons hebt, want jij gaat iets bijzonders doen. En ik val maar meteen met de deur in huis. Wat is een pedaalklavichord?
1: Voor de mensen die het gewone klavichord, zal ik maar even zeggen, kennen, dus waar je alleen met je handen op speelt, is het vrij makkelijk begrijpelijk. Het is namelijk een groter instrument, groter klavichord, waar ook lage 16-voets snaren op zitten. Ja. En dat instrument bespeel je dan met je voeten, net als bij een orgel.
0: Ja. En daarbovenop heb je een ongebonden klavichord. Wat is dat?
1: Ja, dat is eigenlijk misschien niet voor de mensen niet zo belangrijk. Ongebonden betekent dat elke toets zijn eigen snaren heeft.
0: Ja.
1: Het is namelijk zo, het klavichord heeft zich ontwikkeld in de late middeleeuwen vanuit het monogord. Een instrument met maar één snaar. Daar heeft men wat toetsen aan toegevoegd. En in de loop der eeuwen zijn er ook steeds meer snaren toegevoegd. En zo rond 1700 breekt het zogenaamde ongebonden klavichord door, waarbij dus iedere toets zijn eigen snaren heeft. En dat geeft veel meer mogelijkheden voor het spelen van complexe harmonieën, clusters. En ook voor de stemming is het belangrijk. De meeste mensen zullen het Wohltemperierte Klavier van Bach wel kennen.
0: Zeker.
1: En dat is dus muziek waar voor het, nou ja, niet helemaal voor het eerst, maar waar de niet-middentoonstemming doorbreekt. En ja, zo'n stemming kan je alleen op een ongebonden instrument goed stemmen.
0: En bij het gebonden instrument is er dan weer iets anders aan de hand, begrijp ik.
1: Ja, dan heb je dus dat er nog dat toetsen, snaren met elkaar delen. Eigenlijk een heel normaal principe, want als je naar een gitaar kijkt of een viool, dan heb je maar zes of vier snaren. En daar worden alle akkoorden en tonen mee gespeeld. Ja. Datzelfde principe geldt ook in een gebonden klavichord.
0: Oké, maar jij gaat dus alle drie die instrumenten bespelen. Is dat bijzonder?
1: Nou, het is in die zin misschien bijzonder dat je het in het openbaar niet vaak hoort.
0: Nee.
1: En ook wel bijzonder omdat we tegenwoordig niet zo heel veel van dat soort pedaalklavichorden meer hebben.
0: Ja.
1: Vroeger, in de 17e, 18e eeuw, was het eigenlijk een hele normale zaak. Heel veel organisten hadden thuis zo'n instrument om op te spelen, om op te oefenen.
0: Ja.
1: Ook als leerinstrument. Het is een beetje verdwenen tegenwoordig. Ja. Veel organisten van die elektronische dingen
0: thuis
1: staan.
0: Ja.
1: Op het werk, waarop je zelfs orgels uit de hele wereld kunt downloaden.
0: Ja.
1: Zit je met je koptelefoon op in de studeerkamer, alsof je in een Franse kathedraal zit.
0: Dus vrijdag gaan we wel gewoon iets bijzonders beleven. Je zegt, dit komt niet zo vaak voor. Jij gaat die drie instrumenten bespelen. Welke muziek gaan we horen vrijdag?
1: Ja, je zou wel kunnen zeggen een beetje rondom Johann Sebastian Bach. Ik speel een paar werken uit een bijzonder handschrift dat door de oudere broer van Johann Sebastian Bach is samengesteld.
0: Ah.
1: Grotendeels.
0: Yeah.
1: Je weet, Bach werd al heel vroeg wees.
0: Yeah.
1: En is toen verder door zijn oudere broer opgevoed. En Bach kreeg daar, de jonge Johann Sebastian kreeg daar een enorm rijk palet aan klaviermuziek uit heel Europa. Eigenlijk voorgeschoteld, omdat zijn broer dat al aan het verzamelen was. Yeah. En daar is hij mee doorgegaan. En ook sommige van de vroegste werken van Johann Sebastian Bach, die vinden we in dat manuscript.
0: Okay.
1: Dus daar heb ik wat dingen uit.
0: Ja.
1: En verder ook nog van twee leerlingen van Bach, van Krebs krijgen de mensen muziek te horen. Ja. En ook van Mutel, de allerlaatste leerling van Johann Sebastian.
0: Wat interessant, want dit zijn namen die je niet zo vaak hoort. Dus ik zou iedereen willen aansporen om vrijdag aanstaande naar het Orgelpark te komen. Ik begreep, het concert wordt voorafgegaan door een gratis lunch. Extra aantrekkelijk. En het concert begint om 1:15. Ja. Ik neem aan, kaarten zijn te koop via orgelpark.nl. Daar vind je alle informatie. Menno van Delft, ik wens je ontzettend veel genoegen vrijdag aanstaande. Ja, het lijkt me een heel mooi programma. En we gaan nu luisteren naar een Passacaglia in D-klein van Buxtehude. Dankjewel.
1: Ja, graag gedaan.

En zo klonk de Passacaglia in D-klein van Buxtehude, gespeeld door Menno van Delft op het pedaalklavichord. U luistert naar Concertzender Actueel. Op zaterdag 26 september en zondag 27 september brengt Lucie Horst samen met het Luthersbach Ensemble een programma rond barokmuziek in Sneek en Groningen. In het concert staat de vocale en instrumentale barokmuziek van Johann Sebastian Bach, Händel, Vivaldi en Buxtehude centraal. Bijzonder is dat Lucie Horst hierbij niet alleen als blokfluitist, maar ook als zangeres optreedt. Nou, dat maakt me wel nieuwsgierig. Luister nu naar Lucie Horst en haar blokfluit samen met de Amsterdam Vivaldi Players. En ze spelen het Largo uit Vivaldi's fluitconcert in C groot.

Heerlijke muziek. Lucy Horsch hoorde u met het Largo uit het fluitconcert in C groot van Vivaldi. En voor meer informatie en tickets voor haar concerten met het Luthers Bach Ensemble komend weekend in Sneek en Groningen, kijkt u op luthersbachensemble.nl. Tot 1 oktober kunt u nog stemmen, niet over links of over rechts, maar op een kandidaat voor de Edison Publieksprijs. De Edison is de oudste muziekprijs in Nederland. De onderscheiding is te vergelijken met de Amerikaanse Grammy Award of de Britse Brit Awards. De Edison bestaat uit een bronzen beeld, vervaardigd door beeldhouwer Pieter de Hond. De Edison-uitreiking valt uiteen in 3 muzikale genres: pop, klassiek en jazz. Vorige maand werd een indrukwekkende lijst bekendgemaakt met de genomineerden van 2026. Het hele verhaal over de Edison en ook over de stemprocedure vindt u op edisons.nl. Harpist Joost Willemsen staat ook op die lijst genomineerden en hij was hier nog voor de zomerstop als studiogast. U hoort hem nu met The Colorado Trail.

Dat was Ratatouille. De volledige speellijst kunt u nalezen op onze website concertzender.nl. Samenstelling Wouter Steenbeek. Graag tot de volgende keer.

Ik ben Michael Varenkamp en welkom bij weer een nieuwe aflevering van Congo Square Radio. Muziek uit de muzikale smeltkroes van de wereld. De kraamkamer van de jazz en al haar vertakkingen. En dan heb ik het over New Orleans, de Big Easy. De stad waar de kiem van de jazz werd gelegd op Congo Square. Het tegenwoordige Louis Armstrong Park. Vandaag heb ik muziek meegenomen van onder andere Delphio Marcellus, Mario Bauza en Nancy Wilson. En natuurlijk is er ook weer een verhaal in de second line. Maar we beginnen met de baas, de oerknal van de jazz. Pops, Zets, Louis Armstrong. Snafu.

Louis Armstrong met Snafu van Leonard Feather, ergens uit eind jaren 50. We blijven in de Big Easy met Wendell Brunius, een van de vormgevers van de moderne trompetstijl in New Orleans, zo sinds de jaren 80. Dit is Put On Your Grey Brown Bonnet.

Waar Paul Desmond ooit de Dry Martini voor de saxofoon werd genoemd, geldt dat evengoed voor Peggy Lee. Je hoorde het even trieste als weergeloze Is That All There Is? En daarvoor hoorde je Wendell Brunius. Tijd voor jazz van eigen bodem en wel van de briljante klarinetist Bernard Berghout. Dit is Swing Time in the Rockies.

0: Full-on Mardi Gras Day van trombonist Delfio Marcellus. De oudste telg uit de koninklijke familie van de jazz. Gitarist-zanger Muddy Waters wist de hele volkstammen aan de blues te krijgen. Zijn muziek is rauw en eerlijk. Precies zoals de blues uit het ruige zuiden hoort te zijn. Hier is Manish Boy.
1: Oh, yeah. Oh yeah. Everything gonna be all right this morning. Oh yeah.

0: Muddy Waters en Manny's Boy.
1: Tijd voor een verhaal. Tijd voor The Second Line.

New York, ergens in de jaren 90. Er stapt een man binnen met op zijn hoofd een enorme witte hoed. Ik ben in Cleopatra's Needle in de Upper West Side tijdens een fameuze cutting session. Hier worden reputaties gemaakt en gebroken. Alle hoofden draaien één moment in dezelfde richting. Ook ik ben onder de indruk. Onder die grote witte hoed gaat een vastberaden kop met daaraan vast een slangenlijf in een smetteloos wit pak. Niet eens gebroken wit. Nee, het is hagelwit, witter dan wit. Hij heeft de allure van een filmster. Om zijn schouder bungelt nonchalant een gigbag. Dat is zo'n hippe tas waar net een trompet, een mondstuk en een busje ventielolie in passen. De band heeft een relaxte blues ingezet. Iedereen laat de bal het werk doen. Precies hoe het gaat als door de wol geverfde muzikanten besluiten om eens lekker in het moment te blijven hangen met elkaar. Het raakt aan de essentie van de jazz. Dan is de man met het slangenlijf aan de beurt. Tergend langzaam brengt hij het mondstuk naar zijn lippen. Met een beetje mazzel zal de jazz de komende 5 minuten voorgoed veranderen, is de algehele verwachting. Het publiek houdt haar adem in en schuift ongemakkelijk op de stoelen. Dan gebeurt het. Na een halfslachtige poging om te komen tot een fatsoenlijke muzikale zin, klinkt er eerst een valse kraak en dan wat gereutel als herkansing voor het overmoedige begin, direct gevolgd door een reeks clusters van foute noten. Ergens ontsnapt links en rechts wat valse lucht uit zijn mislukte embouchure en tot overmaat van ramp blijft het middelste ventiel hangen. De bassist en de pianist kijken verdwaasd naar elkaar of ze nog wel in dezelfde toonsoort verkeren, terwijl de drummer probeert met wanhopig kabaal de man met het witte pak nog enigszins in het eigenzinnige gareel te houden. Nog een paar akkoorden die er niets mee te maken hebben later, is de gifbeker eindelijk leeg. Met misplaatste trots druipt het witte slangenlijf uiteindelijk af. De club in verbijstering achterlatend. Toch snap ik het wel. Als alles kan, waarom zou je dan ook niet als bij toverslag de nieuwe Miles Davis kunnen zijn? Of de lang verwachte opvolger van Dizzy Gillespie? Van krantenjongen tot miljonair. Maar andersom kan natuurlijk ook. Als het je lukt ben je een koning, maar als het misloopt raak je net zo makkelijk aan de bedelstaf of moet je maar zien te overleven in om het even wat voor baantje. De mythische bebop-trompetist Kenny Dorham sleet zijn tweede leven op de taxi. Een geëikte route. Zoals boxers die eindigen als portier in obscure nachtclubs na eerst te zijn binnengelopen als lang verwachte champ in hun gouden jaren. De stad heeft iets onvergeeflijks. Dikke pech als je het niet haalt. Next. Voor jou minstens 10 anderen. Of anders 20, of desnoods 30. New York is een strenge meesteres die je tot het uiterste drijft, maar ook je grenzen verlegt. Een stad in staat van niet aflatende praktische en emotionele paraatheid met optimisme en saamhorigheid als survival tools. New York overleeft, hoe dan ook. Of het nu gaat om Bin Laden, de moord op Malcolm X of Donald J. Trump. Er wacht altijd een stralende pot met goud aan het einde van de regenboog. Voor even ben jij dat nieuwe talent waar de wereld al die jaren op heeft zitten wachten. Voor even is het echt waar dat Steven Spielberg je gaat bellen voor zijn volgende film. En voor even ga je op tournee met de nieuwe band van Miles Davis. En eerlijk is eerlijk, dat gebeurt ook daar. Ik heb de manager van Tony Bennett wel eens ontmoet in mijn favoriete sigarenstek op Fifth Avenue between 46th en 47th. Zijn werkgever woonde daar tegenover. Aficionados onder elkaar. De sigarenboer stelt ons aan elkaar voor. We zijn in New York tenslotte. From Holland, he's great. Great, we're gonna make music together. Tony's manager buldert luid en duidelijk zodat iedereen het hoort. De tent valt stil. De hele sigarenzaak met een cliëntele die zo in de nieuwste Godfather zou kunnen figureren, kijkt nu met open mond hoe soepeltjes ik dat zo even geregeld heb. Vanzelfsprekend zit ik na 20 jaar nog te wachten op een telefoontje. Je weet het tenslotte maar nooit met die Amerikanen.

Perdido. Duke Ellington stond bekend om zijn big band, maar was ook niet te beroerd om zijn sideman eens goed in het zonnetje te zetten. Dit komt van zo'n plaat. Duke Ellington en de Spaceman met een hoofdrol voor Clark Terry. We gaan naar een ander icoon. Hier is Mario Bauza.

Nancy Williams samen met de Everly Brothers, Cannonball en Ned. Never Will I Marry. En daarvoor hoorde je Mario Bowser. We keren terug naar de basis en wel naar de serie Tremé van een jaar of 10 geleden. En je ziet daar een ode aan het leven in die stad met veel originele artiesten zoals Kermit Ruffins, Trombone Shorty en violiste Lucia Micarelli.

In het programma Duke Ellington heeft u geluisterd naar de CD Organic Duke met tenorsaxofonist Scott Hamilton. Hij werd begeleid door een trio met organist Mike Ledan, bassist Dennis Irwin en drummer Chuck Ricks. Dit programma werd voor de concertzender en World of Jazz samengesteld door Louis Tavecchio. Techniek Willem van Schip, presentatie Gerard Meulenberg.

Dit is de concertzender met het programma De Vorige Eeuw. Deze avond focussen we op een van de meest radicale werken in de geschiedenis van de moderne muziek. S uit Karlheinz Stockhausens Aus den Sieben Tagen. Dit stuk werd gecomponeerd in 1968 tijdens een weeklange retraite die Stockhausen later zou beschrijven als spiritueel transformatief. 15 composities ontstonden er. Geen muziek zoals we die kenden, maar poëtische richtlijnen die muzici dwingen om in contact te treden met hun eigen intuïtie. Denk niets, luidde de opdracht. Geen noten, geen bladmuziek, alleen deze instructies. Wacht totdat het absoluut stil is binnenin je. Wanneer je dit hebt bereikt, begin te spelen. Zodra je begint te denken, stop. En probeer de staat van niet denken te behouden. En ga dan verder met spelen. We gaan in dit uur naar twee verschillende versies van S luisteren. Allebei uit 1969, maar met twee verschillende ensembles. Op deze manier kunt u overeenkomsten en verschillen opmerken.

U hoorde de eerste versie van S uit Karlheinz Stockhausens Aus den Sieben Tagen. En dan volgt nu de tweede versie met een ander ensemble van muzici. Deze opname stamt ook uit 1969, maar dan van een paar dagen na de eerste opname. En ook in deze uitvoering doet de componist zelf mee.

U luisterde zojuist naar het strijkkwartet WTC 911 van Steve Reich. In deze thema-uitzending weerklinkt onze onzekere, angstige tijd. Composities waar het oorlogsleed in doorklinkt of muziek waar de pijn van alle dag wordt weggeschreeuwd. Ook de oorlog in Oekraïne woekert maar voort. In 2025 voltooide het Nederlandse duo Polson Square een beklemmend werk voor slagwerk en elektronica. Componisten Anthony Fiumara en Matthijs Lewis werden live bijgestaan door leden van slagwerkensemble HIT, vroeger bekend als Slagwerkgroep Den Haag. In hun livewerk Battles and Silences staat een zeer bijzondere vredesklok centraal. Die klok is namelijk gesmolten uit kilo's aan Oekraïense kogelhulzen. U kunt nu luisteren naar de zesdelige live suite Battles and Silences. En ondanks de voortdurende oorlogsverschrikkingen blijft de hoop

beklemmende klanken van het Oekraïense oorlogsfront. Samen met de slagwerkers van HIT voerden Anthony Fiumara en Matthijs Lewis hun onheilspellende Battles and Silences uit. Deze thema-uitzending staat in het teken van angstaanjagende muziek als een teken van de tijd. Want oorlogen en onzekerheid blijven aan de orde van de dag. Het menselijk leed werd ook onder de loep genomen door experimentele acts uit de jaren 70 en 80. Punk en industrial waren ideale platforms om de ontwortelde wereld te vervloeken. De Britse industrial pioniers Throbbing Gristle fileerden de menselijke angst met hun confronterende songs. U hoort zometeen eerst twee klassiekers van ze, Hamburger Lady en 6660s. En daarna klinkt het nog altijd intense Frankie Teardrop van de Amerikaanse electropunkband Suicide. Zanger Alan Vega schreeuwt letterlijk zijn Vietnamoorlog-trauma van zich af. Dit zijn Throbbing Gristle en Suicide.

trying to take.

Frankie with a gun to his head. I know, I know. Frankie's dead.

Frank is lying in hell.

Yankees.

Dat was als laatste de legendarische New Yorkse band Suicide. In hun angstaanjagende song Frankie Teardrop komt de pijn van de Vietnamoorlog akelig dichtbij. Als slot van deze thema-uitzending over beklemmende klanken hoort u een live-opname van de Engelse band Coil. In hun emotionele muziek kruipen ze onder de huid van de luisteraar. Esoterische, industriële muziek met een kloppend hart. In hun Constant Shallowness Leads to Evil zuigen ze de luisteraar mee in een draaikolk van noise en extase. Zinnelijke muziek die de zinloze platheid van ons bestaan wil vermorzelen. Dit is tot slot de band Coil live in september 2001 tijdens een concert in Moskou.

I want to go under. I want to go under. I want to go under.

swim across an ocean in a drunken fish. Why is suicide?

you and I need you, but I can't find you! I'm allergic to you.

Thank you.

Muziek van de nieuwe cd van Tuuletar, vier zangeressen uit Finland, bijgestaan door de Poolse zangeres en violiste Joanna Slowinski. Daaraan vooraf hoorden we Laurie Anderson met Walking and Falling. En er kwam ook nog de Française Zao de Sagazan langs. En niet te vergeten de ritmische en elektrische klanken van Caitlin Aurelia Smith. Wil je nog eens rustig nalezen wat er zo langskwam dit uur? Bezoek dan de site concertzender.nl of raadpleeg de app. Als afsluiter dit keer een track van de nieuwe cd van de Britse acteur en muzikant Brian Prothrow. Hij gaat al heel wat jaartjes mee en is nu 82. Van zijn cd Still Walking horen we het fraaie I Am The Night. Tot zover, ik ben Fred Wittenberg. Bedankt voor het afstemmen. En tot een volgende keer voor nieuwe ontdekkingen en meer luister.

Hey!